0: langs die pad.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
2: Bra, ik smaak een beetje keier.

Je moet ondeugens niet single op je raak niet. Marianne, voel je nog diezelfde?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterreffingsspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

hard and taste only now you bake. Exhale your vice om je te vang. Aha. Zonder ons is Colin Farrell te leek. Aha. Kijk hoe die meisjes aan mij hangen.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Daar is gangen in je kop, bekend het. Elke hoek en draai het, hij komt dicht. Die kastelen in je waardse kamers. Soms verlucht, soms te getreden.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Nieuws wil dekken.
1: Jou hoofnieuws hierdie uur. Die departement van binnenlandse sake bespoedig die repatriasie van Malawiese en Zimbabwese burgers. Minstens 8 mense is beseer in nog 'n Russiese aanval op Kiev. En in jou cricketnieuws, Australië klop Engeland om hulle 7de T20 wereldbeker titel vir vroue te wen. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin.
2: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSC Big Max, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tscbigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle, and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lavelikies op die lekker luisterstasie.

0: Gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plammers.
2: Johan Plammers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in een hoogbank.
1: Van geezers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los het vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare prijse. 079-3 8 2 4

zij nog lief van mij. Zeg voor mij, Katrina, wil jij nog bij mij wees? Zeg voor mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en die laat komerij. Zeg voor mij, Katrina, jij nog respect voor mij?

voor mij, Katrina. Als jij nog lief voor mij, betaal mijn gedrankerij en niet laat komen rij.

van mij, Katrina. Is jij nog lief voor mij? Zeg voor mij, Katrina. Is jij nog lief voor mij? Zeg voor mij, Katrina.

Ze is moeilijk, maar ze is mooi. We lindo al toe en gooi niet. Ik wens ze wel verstaan hoe ik het voel. Toen boek ik voor ons slaapplek. De moeren gaan een waar. Ik mooi verhaal kon wijs wat ik bedoel. Minder moeilijk en toen mooier. Die rooi wind raak het rooier. Die stof is erg, maar ze begin het voel.

0: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.
1: Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3. 011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit
2: altijd...
3: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedicoop dit nie het nie, kry dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Speedicoop. Kuip en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedicoop is...
4: Man, Speedicoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedicoop.

0: Vamos a papá, tata,
1: dis net die stem van Louis Armstrong, Blueberry. Heel op Luister FM. Big Nick saam met jou. Wat een lekker tune. Voor daai Johannes Kerkkorrel, oh nee, die berge nog so blauw. Is die Big Nick Drive, ek sê vir jou, goeiemiddag en welkom. Hier so op hierdie maandag, ek saam met jou tot so net voor 6. Ons kyk lieflik saam weer, sport topic. Kom jou kant toe hierdie uur, volgende uur daarna, dan kyk ons nie jou hartstaf. Kiki kyk ook beslis, ja, lekker enekie vir jou vandag, dit en vele meer. Lekker saam kyk, saam muziek luister, nie die so op jou lekker luisterstasie. En maandag op die Big Nick Drive natuurlijk, is vir mooi muziek. So ons hou so aan met die mooi muziek op een maandag, dit is Robbie Wessels.

was jouw woorden ook, terwijl jij mentol, sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet dana van mij zei, terwijl je zweet, zweet aan mijn arms leidt. En die precieze woorden, dat precies voor

vir my soen nie, en dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar het een aanskielik vir my weggestoot, en in die reewiel mirror jou gezag gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart, losrik uit my lach,

zij die melteren aan en aan die nachten breidt tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jij het gesê, wees asseblief lief voor mij, maar ik het gedroom, ons het een bouw.

0: Tracy Bonner Tones of Leicester FM, Milandre en Christa Berg, Lady in Red, beautiful. Het was een maandag, mooie muziek op die Big Nick Drive, die laatste hier afskop. En speel hardstaf, vandaag zijn woord voor hardstaf, spreekwering. Spreekwering, S-P-R-E-E-K-H-O-R-I-N-G. Gebruik hem in een sin, stuur even mijn eigen sin naar die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667. Kom, eens gaan kijken voor Oulaas, wat gebeurt met jou weer?
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk 'n bietjie wat gaan aan in jou weer dinge. Môre, Dinsdag 7 Julie, Aliwal Noord 8:19, Bishu 13:23, Kraddock 10:22, Dispatch 13:19, Oos-London 16:21, Fort Beaufort 12:23, Graaf-Reinet 13:23, Gramstad 12:22, Jeffreys Bay 12:20, Mthatha 13:26, Port Alfred 15:20, Port Elizabeth 14:19, Port St. John 16:28, Queenstown 9:23 en Uitenhaag 13:20. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag die 7de Julie.

0: Lorika Raag, Tani Lorika, beautiful Likki. Jy is te dierbaar. Ja, jy is, Jan Blom, so ook beautiful jy. What a beautiful Likki, nee? Jan Blom, luister even. Mijn tijd voor hem tot ziens te sê. Ek is al met André Alberts vanavond in. Dus ek sê seker dat hy Funkel of Koljander is nie. Maar het een van die twee vanavond. En het is tussen 6 en 9, soos ouder gewoond. Ek bring hier nog jou nuus om 6 uur. Maar kyk die lekker saam met André Alberts vanavond. Met jou maandag lekker. Ek speel uit met a beautiful song die uit die is uit. Ek gaan nie so sê wat hy is nie. Bly net ingeskakel. Tot morgen. Tot ziens.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to All Cut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, All Cut has me covered. Plus, I can maintain my steel with All Cut's on-site service and parts division. For all your garden needs, All Cut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Sieskind, my loop lekker. Hier, Bok van Blerk, dis raak. Propse, Hasiehop, Barske, dis Bosorkes, met 12 bottel kan. En dan Andries Vermeulen met die country keerspel. Hoop jy dit saam my geniet. Jy, en die tyd hardloop uit, dis amper 8:30. Soos is amper groetheid. Maar bly ingeskakel, Johannes net die naam met jakkels draf. Hy vat vir jou tot om 12 uur toe, so jy gaan heerlik kuier. Nou kom ons maak so, hy laaste paar minute, ons stamp om in die muziek. En ons kan vanavond nog nie met mekaar gesels, want daar was iewers een voeltjie op die draad gesit, en het lyk my, het een kortsluiting gemaakt. So ongelukkig kan ons nie mekaar gesels vanavond, wat een jammerte, maar ek is net blij, jy is ingeskakel, hier so by Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie.

Staat met de windpomp in my hart. My voete is al seer geloop, my bene is al sat. Daar's pottels in die teerpad, daar's diefstal op ons plaas. Nou soek ek maar net vrede in my hart, hoor ek geraas.

Rebecca, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister FM.
1: Ek staan vandag weer voor die huis van my heer. My klein stukkie aarde as kind

Gebete, in Hare Krishna profete. Groot rooibus snork verby, die laat aand koerantverkoper skree, die meganiese

Man het gejaag na bewind, even tsunamis. Wat ons in ons straten vindt, ons ging amie. In plaats van dit, maak schoen die water in jou oorkanaal. Om te horen dan geloof is wat geloof bepaalt. Ik kom binnenkort met de grote schaal. Om te

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.